0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan daar nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: zoontje van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt, dan is Gigant FM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid. Gigant FM.
1: Scusi, Belladonna. Quattro formaggi.

0: ook wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: Gigantisch in de regio. Dit is GigantFM. Goedemorgen.

0: www.fabriekemmen.nl.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 1:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische Rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Wonen in landelijke stijl? Het Monument.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: bliksem, ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen. Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal 36.000 euro aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 1:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
7: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM.
1: Ik neem water, jij drinkt wijn. We zullen nooit hetzelfde zijn. Jij leeft vandaag, ik denk aan morgen.

0: www.zeemanemmen.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
4: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
5: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco Kok.

Ik zit zojuist even te kijken. Dit is echt een golden oldie dit. Dit komt uit 1971. Lynn Anderson en Rose Garden. De plaat daarvoor was iets jonger. Die komt uit 2010. Die kwam van Danny Christian en Pluk de Dag. En dat gaan we maar doen. Pluk de Dag. Vanaf deze plek wens ik je wederom een onwijs goedemorgen toe. En leuk dat jij er weer bij bent. Je luistert naar een nieuwe aflevering Gigant op Verzoek. Voor deze zonnige zondagmorgen, de 6e september. Tot vanmiddag 1 uur ben ik erbij met het draaien van jouw favoriete plaat of persoonlijke groet. Inmiddels heb ik de lijnen geopend. Je kunt contact gaan zoeken met onze studio. En dat kun je dus doen via de Gigant FM app. Onze website mag je ook gebruiken. Dat is www.gigantfm.nl. Of even een WhatsAppje sturen of even bellen. Dat is mogelijk. 059-1-30-2010. Ook vandaag hebben we weer leuke dingen op ons programma staan. Straks zo rond de klok van 21:15. De nieuwe megagigant voor de komende week. En onze muziekredactie heeft gekozen voor een lekker vrolijk nummer deze week. Chapeau! André is ook even aan het graven geweest de afgelopen week in zijn platencollectie. En hij kwam een hele mooie piratenklassieker tegen. Deze gaan wij om 10:30 even draaien. En ook ik ben aan het snuffelen geweest in onze platencollectie. En dan kwam ik een prachtige plaat tegen van The Cats. En die hebben wij inmiddels gepost op onze Facebookpagina. Het plaatje heeft twee leuke kantjes. En ook vandaag mogen jullie weer gaan kiezen welke kant van deze single wij gaan draaien. En dat gaan we dus doen zo vanmiddag rond de klok van 12:45. Nieuwsgierig geworden? Ga alvast even kijken op onze Facebookpagina. Goed, ik heb ook tot de klok van 10:00 een leuke muziek voor je samengesteld. Ik heb nu voor je klaarstaan een hele mooie van Danny Cardo. Jij bent veel te mooi.

En deze plaats ook tijdloos. De Cats waren dat en One Way Wind hebben staan. En de B-kant een prachtig rocknummer geschreven door niemand minder dan Piet Veerman, Country Woman. Welke kant van deze single zal jij graag willen horen vanmiddag om 1:15? Laat het mij even weten, onder andere via de Gigant FM app. Maar je mag me ook bellen uiteraard, 059-1-30-2010. Of ga naar de Facebookpagina om daar je stem even uit te brengen. Nu muziek van ABBA en Lay All Your Love On Me.

Jannes, hier op de gezelligste van Noordoost-Nederland. We rijden, ga dan. Dit lijkt vandaag veel op Carl Douglas. Kung Fu Fighting. En daarachteraan gaan we draaien muziek van Nieuw voor Ursula. En ook John Fogerty gaan we draaien met Big Train voor Memphis. En als vierde in het blokje, Ben ik te min van Armand.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: dan de mijne.
1: Protestzanger Armaan. En ben ik te min. Ik kan me nog herinneren van vroeger dat we in de piratentijd ook een ander singeltje hebben gedraaid. Toen was het Sta in de Min. Die kan ik even niet vinden ergens op internet. Maar de plaatjes dus ook veelvuldig gedraaid in die periode. Nu dan Megagigant Alert. De nieuwe Megagigant is verkozen door onze muziekredactie. En de pijlen zijn volledig gericht op Jeroen van Zelst. En ik ga hem niet van Roosje naar Roosje.

Die Stokmilie-muzikanten waren dat in Schwarzwälder Hochzeit. We gaan dit uur toepasselijk afsluiten met een plaatje van Mieke en zomaar een dag in september. Maar nu eerst een oudje van The Beatles. Hier is Love Me Do. Graag tot straks.

0: tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

0: www.zunnetevel.nl.
1: Zunnetevel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweer en rolloen.
2: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
3: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
2: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
6: Gigant FM. Gigant op verzoek. Mark

Jan und Zwaan, dat was het dorpfeest. Ik zeg van harte welkom terug. Inmiddels zijn we aangekomen bij het officiële gedeelte van deze zondagmorgen. Het is de hoogste tijd voor jouw verzoekplaat. Leuke reacties heb ik al binnengekregen in het afgelopen uur. En ik hoop dat het zo doorgaat tot 1 uur vanmiddag. Jouw favoriete plaat. Geef het even door via onze WhatsApp-lijn 059-130-2010. Of even een e-mailtje sturen, dat mag natuurlijk ook. studio@gigantfm.nl. Ik zat zojuist even in de reacties te lezen. En het vorige uur deed ik een oproep om het plaatje van Armand. Dat ben ik te min. Toen zei ik dus ik in mijn piratentijd een uitvoering heb gedraaid van Ik sta in de min. Ik kon toen even niet opkomen welke formatie dat was. Maar Theo uit Zwijndrecht, die helpt me even mee. Die zegt dat zijn nummer is van de Sjalies. Nou, inderdaad, Theo, er gaat nu wat dagen. Dankjewel voor het doorgeven vanaf die kant. Goedemorgen Marco, wil jij voor mijn lieve oom Henk een plaatje draaien? Henk is afgelopen vrijdag jarig geweest. 70 kaarsjes mocht hij uitblazen. Doe maar even een mooie plaat van Bezer en succes met je uitzending vandaag. Groetjes van Linda uit Klaasinaveen. Ik heb een hele mooie van Bezer en opgezocht. Gaan we direct draaien. Henk, vriend van de show, vanaf deze plek ook van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En nog heel, heel veel gezonde jaren toegewenst. Wim en Ellie Fuller uit Emmen die vragen een plaatje aan voor de hele familie Fuller. Draai maar even een mooie plaat wat erbij vermeld. Dat gaat ook zeer zeker goed komen. De Shuffles, Shalala, I Need You. Gaan we draaien voor Gerb en Gerry. Voor Jannie, voor Vrouwtje Kramer en voor Ineke Boonstra. En ook even helemaal speciaal voor het gele team van Gigant FM. En dat werd aangeboden door Jelle en Annie uit de Wester 1. Mooie keuze trouwens. Hi Marco, heel veel draaiplezier deze ochtend. Met de mooie knijters uit het Hoge Noorden. Verzoekje van Alpenfrieden Baum met Elastic Nichtgen. Groetjes van Koop en Monique uit de Purmerend. Miranda uit Klaasinaveen zegt fijne uitzending vandaag en niet met je bootje zinken. En dan zullen jullie allemaal wel denken van een bootje zinken, waar heeft het over? Nou, hier in het bruisende dorpje Erika is heel wat te doen vandaag. Volgens mij beginnen straks zo dadelijk al de drakenbootrace. Een spannende strijd tussen mensen hier uit het dorp. Omringd door heel veel gezelligheid. Alleen, ik doe niet mee. Mijn beide zoons, of onze beide zoons, doen wel mee vandaag. En die gaan we vanmiddag lekker aanmoedigen om het genot van een hapje en een drankje. Stijn Schepens die zegt, oma zit weer met pracht en praal te luisteren. Wil je plaatje draaien van de Enge Bewaarder? Gaan we doen hoor. Ik wil de Engelbewaarder graag opdragen. Joke en Erik uit Nieuwe Pekela. En voor Gert en Vindy en hun dochter Ilse, die na mijn val zo ontzettend goed hebben geholpen. En als sauzen en verhuizen, heel hartelijk bedankt namens mama en oma Femi Achtersmit uit Dwingelo. Nou, dat zijn prachtige woorden. We gaan een plaatje erbij zoeken. En natuurlijk ook Femi Achtersmit vanaf deze plek ontzettend veel sterkte en beterschap toegewenst.

by mankind. They wait

gaan nog veel meer mensen blij maken vanmiddag door het draaien van deze plaat van de Cats. Alleen hebben keuzestress. De A-kant is One Way Wind en de B-kant is Country Woman. Twee prachtige plaatjes. Ja, en wij kunnen de keuze niet maken. Dat laten we eens over aan onze luisteraars. Welke kant van deze plaat zou jij graag willen horen vanmiddag om 1:15? Breng je stem uit via onze Facebookpagina of ga even reageren via de GigantenFM-app. Deze was ook aangevraagd. Een Duitstalige plaat van Alpenvriendenbaum. Elastic Game.

Uit 1969 was dat Shalala I Need You van de Nederlandse band The Shuffles. Van 1969 gaan we naar 1981, want André heeft weer een heel leuk plaatje opgezocht in zijn collectie. Namelijk de Biancos. En de titel van zijn plaat, van deze plaat is Kon ik je maar vergeten. Deze week een echte piratenplaat van een muziekgroep uit Sint-Willibrord. En dat ligt in Noord-Brabant. De Biancos waren vanaf het begin van de jaren 70 tot in de jaren 80 actief. En brachten in deze periode verschillende mooie nummers uit. In 2010 werd ook een bekende nummer, Kleine Annabel, opnieuw op de plaat gezet. Maar deze week gaan we terug naar 1981. Kon ik je maar vergeten. Dat was overigens ook de laatste knijter uit de serie die de groep opnam. Een heerlijke piratenplaats uit de tijd van de echte piratenzenders. André heeft dus gekozen voor het nummer uit 1981. De Biancos en Kon ik je maar vergeten.

De keuze van André voor vandaag. Een plaatje uit 1981. De formatie uit Sint-Willibrord. De Piankos, zo noemen ze zich. En de titel van deze plaat was Kon ik jou maar vergeten. Heb je toevallig net je radiotoestel aangezet? Dan wens je nogmaals een hele goede morgen toe. En leuk dat je erbij bent. Je luistert naar Gigant op Verzoek. Mijn naam is Marco. En tot 1 uur vanmiddag hoop ik je te amuseren met al die leuke muziek wat wordt aangevraagd. Wil jij een leuke plaat aanvragen? Dat is dus mogelijk. Je hebt de gelegenheid om contact te zoeken met onze studio. Dat kan via de Gigant FM app. Maar natuurlijk ook via onze website www.gigantfm.nl. Kom er gezellig bij en wees vooral van harte welkom met de gezelligste van Noordoost-Nederland, Gigant FM. Goedemorgen Marco en het hele team van Gigant FM en alle luisteraars. Een hele fijne zondag gewenst. Ik wil graag een hele mooie plaat van René met Bauke en mijn zoon. Speciaal voor mijn lieve man Cor. Hij is vandaag jarig. Wat leuk. Van harte gefeliciteerd Cor. Groetjes aan Tobina, Henk en Daniel. En ook Erik en Manuela, Jennifer en Emiel en Emma en de kinderen. En ook Saskia en Hemmo en de kinderen. Dit berichtje komt van Monique uit Winschoten. De eerstvolgende plaat die klaarstaat is een nummer van Earth and Fire en Weekend. En die is aangevraagd speciaal voor Vrouwtje, voor Jelle en Annie. En dat werd aangevraagd door Ineke Boonstra uit Dokkum.

Hey, ompie Marco. Zou je nog een liedje willen draaien van Fleetwood Mac met Silver Springs? Dan kunnen Appie en Arina lekker luisteren in de lange autorit van 2 uur. Ze gaan wandelen de takken uitzetten op de Veluwe. Heel veel succes gewenst vandaag. En ik ga het plaatje erbij zoeken. Gaat, hoop ik, voor 11 uur geregeld worden. Goedemorgen, Cox. Ik wil graag een plaat aanvragen voor Marco, voor Martin, voor Tedo. En speciaal voor Tedo ontzettend veel beterschap en sterkte gewenst. En ook even een plaatje van Johan, die 8 september aanstaande jarig is. Johan, ook proficiat alvast. Graag een nummer van Even Serieus. Met de bijleider Gasolina, of een nummer van Jan Smit en Marco Schuitmaker. Van de Goes naar Purmerend. En dat werd aangevraagd door Erik. Ik ga zo dadelijk een keuze maken, Erik. Maar we gaan eerst muziek draaien van Earth and Fire en Weekend.

trof deze single de afgelopen weken aan in onze platencollectie. De grootste hit van de Cats is dus One Way Wind. Werd geschreven door Arnold Muren en bereikte in 1971 de derde plaats in Nederland. Ook werd het nummer echter bekend in onder andere België, Duitsland en Zwitserland. De B-kant, dat is Country Woman. Een rocknummer geschreven en gezongen door niemand minder dan onze eigen Piet Veerman. Kortom, het singeltje heeft twee leuke kanten. Welke kant van deze plaat wil jij graag horen? Als je je keuze hebt gemaakt, dan verwijs ik je naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te gaan brengen. Hier is René Karst. Wat een feest.

0: ideaal thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal na verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. De zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
7: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
8: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
9: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOPE-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: GigantFM, Gigant op verzoek. Marco P.

De dames van Luf waren dat. En Jorde Kredes Lover heeft de tijd gezet op ruim 6 minuten over 11. We gaan er weer een volledig uur helemaal tegenaan. Jongen, jongen, wat een leuke muziek aangevraagd, zeg. Weet jij toevallig nog een leuke plaats? Een leukere herinnering uit de tijd van vroeger? Laat het mij even weten. Geef het vooral even door via de Gigant FM app of... wat hebben we nog meer? Onze website www.gigantfm.nl. Maar uiteraard mag je ook een WhatsAppje sturen naar 059-130-2010. Zo gaan we een mooie plaat draaien voor Richard Funke. Hij wordt aanstaande woensdag 50 jaar. En dat werd aangevraagd door oma uit Emmen. Richard, vanaf deze kant ook alvast van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En een hele mooie dag gewenst. We willen graag een plaatje aanvragen voor mijn man en voor mijn vader. Dat is Ferry Hartong. Hij is woensdagjarig. Graag een plaatje van Jannes en Zweven naar het geluk. Groetjes van Jeannette en Ruben. Ferry, ook van harte gefeliciteerd alvast met jouw verjaardag aanstaande woensdag. En alvast een te gekke dag toegewenst. Henk Duinkerken uit Klasineveen die vroeg een plaatje aan van de George Baker Selection. Omdat hij zo'n dorst heeft, graag een plaatje van Drink, Drink, Drink van deze formatie. En die heb ik gevonden. Hij staat in de playlist. Goedemorgen Marco, op deze zonnige, prachtige dag. Graag een plaatje van de Nieuwvoor, Vrij zijn als een vogel. Speciaal voor Ineke en voor Jelle en Annie. En ook speciaal voor Radio Bloemfontein uit Kollen. Dankjewel en de groetjes van Vrouwtje Kramer uit Dokkum. Goedemorgen Marco, mijn allerbeste kameraad Jaap Poppema is gisteren jarig geweest. 65 jaar is hij geworden. Graag voor hem de Marco de Hollander met Je bent een echte vriend. Groetjes van Gerrit uit Groningen. Jaap Poppema, hier vanaf deze studio alvast vanaf alsnog van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En ook uiteraard nog heel veel gezonde jaren toegewenst. Marco de Hollander gaan we erbij zoeken, maar nu eerst muziek van Nieuwvoor, Vrij zijn als een vogel.

Hij staat hartstikke centraal in deze uitzending vandaag. Deze plaat van The Cats. De aankant is dus One Way Wind en kantje B is Country Woman. Traditiegetrouw, zo rond deze tijd van de klok gaan we even kijken naar een kleine tussenstand. Dini van Ruiven die zegt: goedemorgen Marco, ik vind het allemaal goed. Marquise, de A-kant, iedereen een fijne dag gewenst. Goedemorgen Marco, op de mooiste zondag van de week. Kant B, graag speciaal voor mijn lieve moeder Ali Hartman. Goedemorgen Marco, graag de B-kant, fijne uitzending. Groetjes van Jannie van Oenen. En Jannie, ook voor jou hebben wij dus notitie gemaakt voor de B-kant. Eens even verder kijken of de andere reacties. Eens even spieken. Bas de Veldhuis die zegt: hoi Marco, ik heb gestemd op de B-kant, maar niet helemaal mijn muziek. Ja, dat kan natuurlijk ook. Fijne uitzending, we zijn er weer bij. Groetjes van Bas. René die zegt: ik kies voor de A-kant. Henk Mensing gaat voor kant A. Hilda van Oosten die zegt: je maakt het niet gemakkelijk. Ik vind ze allebei geweldig. We kiezen vandaag voor de B-kant. Succes met de uitzending en een fijne dag. Groetjes van Harm en Hilda. Piet Delen die zegt: goedemorgen Marco, ik ga voor de B-kant. Deze is niet zo bekend. De A-kant heeft destijds dus week in de top 40 gestaan. We gaan het horen. En ook Bertus Broekhuizen die zegt: kantje A. Goed, we gaan eens even kijken naar de procentjes. De B-kant die blijft achter met 38%. En op dit moment dus bovenaan de A-kant met 62%. Ik zal even een paar naampjes erbij pakken. Henk van der Wijk heeft erop gestemd. Pinda Marten, B. van Wijk, Anneke de Vries, Gerda van Dijk, Jeanette Hartong, De Weert. Ook Christijn van der Veen. Minnie Wechter bij Westerberg, Smit, Henk Sluis, Helma Hogeberg, Bosker, Harry Tibbe, Henk Schut, Joram Stevens en ook Monique Hopma. Enzovoort, enzovoort. Heb jij je keuze gemaakt? Welke kant wil jij graag horen? Kant A of kant B? Breng je stem uit via de Facebookpagina, die van Gigant FM. Hier is Jannes en zwevend naar het geluk.

student aus Uppsala. Het was van Kirsty Sparboe. Jawel. 11:30 geweest. De hoogste tijd voor weer een ronde verzoekplaatjes hier op de gezelligste van Noordoost-Nederland. Gigant FM. Mijn naam is Marco en ik ben nog zeker er 1 uur bij je met het draaien van jouw verzoekplaat. We gaan vrolijk verder. Hou je draai even een mooi plaatje voor iedereen die luistert. Alvast bedankt. Groetjes van Geert van Dijk uit Klaasinaveen. Hallo Marco, graag een plaatje voor mijn lieve vriendin Sylvia. Graag een plaatje van Peter Maffay met Doe. En dat gedaan gevraagd door Rolof Huls. Germ van Meekeren heeft mij ook gebeld vanochtend op de hotline. Dat is overigens 059-1-30-2010. En dat is niet alleen ons telefoonnummer. Je kunt er ook mee whatsappen. 059-1-30-2010. Stuur gerust een berichtje met het... Daarin dus jouw favoriete plaat even vermeld. Maar ook een persoonlijke groet kun je overbrengen via Gigant FM. Goed, even terug naar de orde van de dag. Germ van Meekeren had me dus gebeld op de hotline vanmorgen. Dat deed hij vanuit de Wester 1. Vraagt een plaatje aan voor zijn vrouw, voor Jelle en Annie... en ook het hele team van Radio Gigant FM. En dan moest het plaatje zijn van Mutt en Oh Boy. Heb je klaarstaan, Germ? Goedemorgen Marco, we wensen jou en jullie team en alle luisteraars een hele fijne zondag. En we willen jullie bedanken voor de gezellige uurtjes met de vrolijke songs. Groetjes van Willy en Angelica uit Elum. 2 suggesties kreeg ik van hun door, namelijk Andrea Jurgens, Manuel Goodbye of Jannes, we gaan naar Griekenland. Goedemorgen Marco, wil je de Rozen van Zuid-Tirol van Alpen Vrienden Bammel even draaien? Speciaal voor mij. Aangevraagd door Albert Lunenborg uit Hoogeveen.

Dit plaatje ook bedoeld voor alle luisteraars. Vandaag gevraagd door Herman uit Zwijndrecht. En we gaan een plaatje erbij zoeken van Herman Lippinghoff. En hallo, goedemorgen Holland. En verder heeft nog even een oude piratentip van vroeger erbij vermeld. Namelijk Barbados en een bosje rode rozen uit 1983. Dankjewel voor de informatie, Herman. Zo hebben we nog steeds heel veel verzoekjes in de lijst staan. De volgende ronde verzoekjes gaan we doen na de klok van 12 uur. Heb jij een toevoeging? Laat het mij vooral even weten via de GigantFM-app. Nu muziek van Mutt. Oh boy.

Ik neem je vandaag even terug in de tijd naar 1971. Toen kwam deze plaat uit van The Cats. De A-kant is One Way Wind. Dijk van een hit destijds. Maar de B-kant, die mag er ook zijn. Country Woman. Welke kant van deze plaat zou jij graag willen horen vanmiddag om 12:15? Dat wil dus zeggen, zo over een uur. Het stembureau is volop geopend. Ik verwijs je naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Maar je mag mij uiteraard ook bellen om je stem door te geven. 059-1-30-2010. We gaan nu luisteren naar Peter Maffay en Doe.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en 2 agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus von Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
3: Gigant FM, Gigant op verzoek.

0: De middag is aangebroken inmiddels. De derde web met muziek van Al Martino en Com Share the Wine. Goed dan, daar gaan we dan. Het laatste uur Gigalto verzoek voor deze zondag, de 6e september. Ik heb alle platen nog lang niet kunnen draaien wat er aan is gevraagd. Ik ga mijn best doen om dat allemaal voor 1 uur te realiseren. Natuurlijk, in het uur hebben we de ontknoping voor onze A- en B-kant. Dat staat gepland zo rond de klok van 12:15. Ik ga dus vandaag om een plaatje van de Cats. Kantje A is One Way Wind. En de B-kant Country Woman. Mocht je je stem nog willen uitbrengen, dan kan dat via onze Facebookpagina onder andere. Ook persoonlijke groetjes kun je doorgeven via deze radiozender. Dat kun je dus allemaal doen via WhatsApp 0591 30 20 10. En als je eventueel een berichtje wilt inspreken, dat mag natuurlijk ook. Harry heeft het ook gedaan.
1: Hallo Marco, Harry. Ik wil graag een paar vragen hier uit Luther. Mijn keuze bepalen. Carolientje van Belga Betty. Of Nieuw Voor, als goed hebt, met Edepiraat. Zoek maar weer op. En wat A en B gaat, dan ga je voor optie A. Doei.
0: Harry, dankjewel voor jouw bericht. Ik heb jouw stem genoteerd inmiddels. Hij staat dus in de lijst. En voor wat betreft de aangevraagde platen heb ik voor je opgezocht Willeke Alberti en Carolientje. En die staat klaar. Staat in de startblokken. Gaan we direct draaien zo dadelijk. Goedemorgen. Zelfs op vakantie in de Biesbos staat Gigalto FM erop. Daar word ik er vrolijk van. Prachtig mooi. Wil je voor Remco Bonnie Sinclair blijven draaien met mijn beste vriend? Dankjewel en een fijne uitzending. Groetjes van Rianne. Uiteraard vanaf deze plek een hele fijne vakantie toegewenst daar in de Biesbos. Ik hoop dat het weer hetzelfde is als hier in Noordoost-Nederland, want het is hier zon overgoten. En ik hoop uiteraard dat jullie dat ook hebben aan die kant. Marieke en Jan die schrijven mij van ik ga gewoon mee in de auto vandaag. Nou, ik heb een heerlijk plekje gevonden op de achterbank. Ik hoop niet dat ik in de gordel hoef, want daar heb ik een hekel aan. Maar ik wens jullie een hele fijne reis aan die zijde. En we gaan even een leuke plaats voor jullie erbij zoeken. Fijne vakantie gewenst daar. Goedemorgen Marco, wil je voor mij het plaatje draaien van Manuela van Sjaak Herp? Groetjes van Albert Gerding op Erika. Oma Bakker heeft mij gebeld op de hotline 0591 30 20 10. Vraagt een plaatje aan voor haar schoonzoon Henk Peters. Hij was afgelopen vrijdag jarig. 70 jaar is Henk geworden. En bij deze worden de felicitaties overgebracht met een plaatje van Romy. Ook kreeg ik een berichtje van Joram Stevens. En de vraag kwam of de plaat aanwezig is van David Bowie. Ashes to Ashes. Ik heb nog niet gezocht, dus ook nog niet gevonden. Ik ga mijn best even doen voor jou, Joram, het komende uur. Nu eerst muziek van Willeke Alberti en Carolientje.

0: bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

Even de beuk erin, zo op de zondagmiddag. Het was muziek van Kiss en I Was Made For Loving You. Mooi dat je er nog steeds bij bent. Je luistert naar Gigalde op verzoek. Tot 1 uur vanmiddag ben ik dus bij je met het draaien van jouw verzoekplaats. We gaan eens even een blik werpen in de mailbox wat er nog in staat aan verzoekplaatjes. Volgens mij lig ik behoorlijk goed op schema vandaag. Ik werd gebeld door Frank Slot uit Beerta, het noorden des lands. Of ik de plaat wil draaien van het Sneeuwwal Trio en de AD Kleine Paloma. Moet geen probleem zijn, Frank. Gaan we regelen voor jou. Hallo Marco, zou je van mij en alle luisteraars en het hele team het plaatje willen draaien van Dick van Altena samen met Carmen, Als ik jou niet had gekend. En dat werd aangevraagd door Monique uit Emmen. Lucas en Gea en Elke Steen gaan we opzoeken. Speciaal voor Anna, Tini, Elsje en Rix, Eva en Elsje, de Parkheemster Richter en het hele team van Gigalde FM. En even de muzikale fruitmans. Heel veel beterschap voor Mans en Neeltje. En dat jullie gauw weer mee mogen zingen. Dat wordt aangevraagd door Rolf Hulshoff uit Musselkanaal.

kreeg ik afgelopen week nog even een leuk berichtje. Dat wil ik nog even voordragen op de radio. Van Zaken Laanstra uit Friesland. En hij zegt, we luisteren elke zondag naar jouw programma. Dat doet me goed, Zaken. Dankjewel voor jouw bericht. En weet je wat, ik ga even een leuk plaatje voor jou draaien straks in deze uitzending. Heb je nog een toevoeging? Ik ben nog steeds te bereiken via WhatsApp 059-1-30-2010. Of als je even een e-mailtje wil sturen, mag natuurlijk ook nog even. studio@gigantfm.nl.

Over een kwartiertje gaan we deze single draaien van The Cats. De A-kant is dus One Way Wind. En de B-kant Country Woman. Je mag nog je stem uit gaan brengen via onze Facebookpagina. Je hebt nog een klein kwartiertje de tijd. Dik 10 minuten, dus wees erbij. Albert uit Erika die vroeg deze aan van Sjaak Herp. Hier is Manuela.

Goed. Het moment is daar. We gaan de uitslag bekendmaken voor wat betreft het prachtig plaatje van de kerst wat we deze week uitzochten uit onze collectie. A-kant is One Way Wind. De B-kant Country Woman. Hallo zonneschijn, we willen graag de A-kant horen. Die is echt mooi. Lies van ons, Kerst en Tineke. Monique die zegt, ik ga voor de A-kant. René Wever die zegt, ik ga ook voor kant A. En stiekem zit ik al even bij de procentjes te gluren. Ik moet de stemmers op de B-kant helaas teleurstellen, want dat is er niet geworden vandaag. Onder andere de B-kant hebben gestemd Jannes Dolstra, Marianne Brian, Chris Schuiling, Hilda van Oosten, Jan van Dalen, Jan Pachters,

Lemmens, Henk Duinkerke, Janke Hulsink, Henk Jan Borger, Gerrit Hartman, Marieke Schaapsma, Herman Winters en ook Henk Beekman enzovoort enzovoort. Dat wil dus zeggen dat de keus van onze luisteraars op de A-kant is gevallen, maar liefst 64%. Danny van der Schaaf, Gert van der Veen, Anja Pijker, Geert van Dijk, Zaken Laanstra, Vrouwtje Kramer, Theo Grote, Gea Tappel, Rianne van Aert, Gerrit Boeing, Adrie Mulder, Peter Veenstra, Henk Schut, Harry Tibbe, Noël de Haas, Bertus Broekhuizen, Henk Sluis, enzovoort, enzovoort. De keuze van onze luisteraars is dus gevallen op kant A uit 1971. The Cats en One Way Wind.

0: Albert Lunenborg uit Hogeveen die vroeg deze plaat aan vanochtend al de Alpenvriendenbouw met die rozen van Zuid-Tirol. Tot zover deze uitzending. Gigant op verzoek. Alhoewel, we zijn er bijna aan toe. Ik kreeg even een leuk berichtje van Koop. Hij zegt, hoi, het was weer een leuke muzikale ochtend. Nog een fijne zondag met elkaar. Peter en Bianca die zijn op vakantie. Dan krijg je een berichtje vanuit hun vakantieoord Punta Cana. Volgens mij is dat de Dominicaanse Republiek. Fijn dat er al mee wordt geluisterd. Ook een hele fijne voortzetting van de vakantie toegewenst. En wij passen wel op jullie huis, hoor. Tot zover Gigant op verzoek voor deze zondag. Aan de andere kant van 1 uur krijg je Gigant FM non-stop. Met daarin ook de leukste muziek. Ik zal ze even een blik werpen. Straks na de klap van 1 uur krijg je muziek van Lucas en Gea en Elke Steen. Meneer Sommer van Henk Wijngaard gaat voorbij komen. De Catsliefhebbers die komen ook aan het trek het komende uur. Want Marianne staat gepland en ook Jannes naar de zevende hemel. En we gaan met de Venga Boys naar Ibiza. Straks om 2 uur is Jan Mooibroek er weer met de vrolijke uren. Hij gaat het presenteren tot 6 uur vanavond. En het weekend sluiten wij af in country-stijl met Country Gigants. Samengesteld door Bert Haan. Goed, wij gaan ons opmaken voor de drakenbootrace hier in het centrum van Erika. Misschien komen we elkaar nog wel tegen vanmiddag daar. Doe het moeite waard om te kijken. Ik wens jou en iedereen nog een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak er wat leuks van vandaag. En moet je werken de komende week. Dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. Zeg een Joodoe de Mazzel, rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag de volgende week. Dag.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-31-88-30.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij 1 man om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken.
6: De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven, van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Oeh, bliksem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij doet weer.
8: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.fietsenemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vanmiddag krijgen we met wat bewolking, maar ook veel zonneschijn te maken. Bij een zwak tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 24 graden in het zuiden van het land. Vanavond raakt het bewolkt, maar het blijft grotendeels wel droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is vannacht 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. De wind draait van zuid naar zuidwest en het ziet er naar uit dat het droog blijft. Aan de kust wordt het 20 tot 23 graden, elders 24 tot lokaal 29 graden. En dat is aan de oostgrens en in Limburg. Vanaf dinsdag is het weer gedaan met het zomerweer. Er trekt een regengebied over het land en daarna volgen nog wat buien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig. In de middag tikt de thermometer de 18 à 19 graden aan. Voor woensdag wordt een mix van felle buien en zonnige perioden verwacht. Gemiddeld wordt het overdag een graad of 18. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

aan je, hoe groot was je huis, al was je beneden zo arm als een luis. Hij vraagt ook niet, had je veel geld op de bank, of had je een villa aan zee, al was ook je huis.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim 1,5 week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder 2 Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
7: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
9: Ja, ready for this?
7: Tot Strauss.
8: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
7: op gigantfm.nl.
10: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

0: En daarvoor nog de muziek van Dario en Imca Marina. Een heerlijke dag. Het begin van de vrolijke uren op zondagmiddag 6 september 2026. Gigant FM. Een heel bijzonder goede middag. Mijn naam is Jan. Tot aan de klok van 6 uur. En jouw muzikale suggesties, laat het eventjes weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen, inspreken, ja. 059-1-30-20-10. Dus 059-1-30-20-10. Voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren. Een suggestie, zeg maar, ja. Wat we eventueel kunnen gaan draaien vanmiddag tussen nu en de klok van 6 uur. Nou, het weer, heerlijk, heerlijk, heerlijk, ja. Tot nu toe nog wel, ja. Zo is het. Ja. Ja, voor de rest hoop ik een heerlijke dag van te maken... om er maar eventjes in de muziekterm te blijven van Dario en Imca Marina. Een heerlijke dag, ja. Dat proberen we gezamenlijk ervan te maken natuurlijk op deze zondagmiddag. Nogmaals welkom, goedemiddag, Gigant FM en de vrolijke uren.
1: Met Gigant, gezellige dag door.
2: Dit zijn de vrolijke uren.

0: Ook een instrumentale plaat er tussendoor. Deze was van James Last en Orange Blossom Special. Nogmaals welkom, goedemiddag Gigant FM en de vrolijke uren. Op deze zondagmiddag, de 6e van de 9e, 2026. Ga eens even kijken wat er binnenkomt aan muzikale suggesties voor deze zondag. Daddy zegt Jan een paar suggesties. Peter Albeda, Tom Haver, The Searchers, Marloes Oosteen, Lietse Hiller. En iets van de kerst is altijd goed, zegt ze. Al meer als 50 jaar fan van de kids, hè? Ja. Groetjes van Daddy. Daddy, dankjewel daarvoor. En ik zal zeggen, laat je verrassen deze zondagmiddag tijdens het lezen. Ja, ik denk het wel, hè? Het lezen en het luisteren. Herman uit Zwijndrecht. Hij zegt, doe maar een plaat van de Havenzangers en de Klompendans. En als het kan, ook een plaat van André Hazes, één glaasje bier. Een fijne uitzending namens Herman. Herman, dankjewel. Ook een hele fijne luistermiddag toegewenst uiteraard, hoor. Ja. Marjan, fijne uitzending voor vanmiddag namens Koop. Koop, dankjewel daarvoor. En uiteraard ook een hele fijne zondagmiddag toegewenst. Raymond uit Vlaardingen, hij zegt, doe er maar eentje van Modern Talking, Brother Louie. En als het kan ook eentje van Anita Meijer in Idaho. Eens even kijken, goedemiddag, Jan Moorbroek. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Marco, Martin, Jan Moorbroek. Johan, omdat Johan 8 september jarig is. Oude bok. Ja, staat erop, hè. Staat erop. Ik ben ook maar een doorgever. Het is net als bij de Chinees. Het luikje gaat over en ik geef het door. Dus, en ik wil graag Tedo ook beterschap toewensen. En graag een plaat van Anita en de Edgar Boys. A la Ville Amor. Of een plaat van Joop van de Knecht. Ik sta op wacht. Succes met je uitzending. Ik blijf luisteren. Groetjes van Erik. Erik, dank je wel daarvoor. En ik heb het doorgegeven. Ja, ik heb het doorgegeven. Dus Johan aanstaande. Dinsdag is het volgens mij. Ja, dinsdag is Jan. Mark Heidemmer, die zegt de Beat Rocks. En Henk Wijnga met Op de Cross. En ook nog, als ik kan, een plaat van Volbeat. Lola Montez. Ik ga eens even kijken, beste Mark, wat ik allemaal erbij kan vinden natuurlijk uiteraard. Goedemiddag, Gigant FM, met Jan. Hallo.
1: Hoi Jan, met Cor. Ik wil graag een plaatje aanvragen van een... doe maar een oud nummertje van Willeke Alberti.
0: Oh.
1: Dagboek. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Een mooi nummer is dat.
0: Dagboek.
1: Past al een beetje deze tijd van het jaar, maar ik vind het wel een leuk nummer. Groeten, Cor. Hoi.
0: Ik ga eens even kijken, beste Cor. Dankjewel voor de plaat van Willeke Alberti en mijn dagboek. Ik ga eens even zoeken. Ja, studio@gigantfm.nl en je mag het ook gaan WhatsApp 059 130 2010.

Anita en het op GigantFM en A la vie l'amour. GigantFM, de vrolijke uren. En er komen nog steeds wat leuke muzikale suggesties binnen. Blijf er vooral mee doorgaan. Tot aan de klok van 6 uur, de vrolijke uren. Studio at GigantFM.nl en WhatsApp naar 0591 30 2010. In tussentijd, Modern Talking.

0: Gigant FM.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Nelis Heesbeen. En ik herken jouw gezicht. Gigante FM, de vrolijke uren. Het eerste uur, ja, dat vloog voorbij. Vond ik jou eerlijk te zijn. Dus we gaan eventjes plaats maken voor de nieuws van 3 uur. En na de klok van 3 uur ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Je weet dat jouw muzikale bijdrage is. Van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantefm.nl. Dus studio@gigantefm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. En ja, ik heb nog een aantal muzikale suggesties binnengekregen. Net even voor de klok van 3 uur. Die neem ik mee. Die tel ik mee over het nieuws van 3 uur heen. Ja. Zo kan het gaan. Dus niet dat je denkt van, hé, kom mijn berichtje wel aan. Ja, je berichtje is aangekomen, dus we gaan het helemaal goed komen. Nou, ik zei het al eventjes. Ja, het eerste uur is voorbij gevlogen. En zo gaat het maar een beetje door natuurlijk hier op GigantFM. Tot aan de klok van 6 uur met de vrolijke uren. Tot het nieuws van 3 uur. Deze van Johnny Cash. En de Cats en de Cradle.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8 uur open en er kan tot 6 uur vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de 5e plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïnse president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
6: Autobedrijf Ferdy Snijders.
7: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

0: The Searchers en Niels en Pins op Gigant FM. En daarmee zijn we toegekomen aan het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren. Welkom, welkom, welkom. Goedemiddag. Het is even na de klok van 3 uur geworden. We gaan eens even kijken hoor. Hansie zegt Marjan, knijters. 100% en 4 duimpjes. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Probeer ook maar wat, hè, op zo'n zondagmiddag. Dus ja, het is ook iedere zondag weer een uitdaging voor mij. Dus ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Wat komt er binnen? You never know. Nee. Op dat gebied laat ik mij ook gewoon compleet verrassen natuurlijk, hè. Ja. Koop die zegt, ik heb een verzoekje. John Fogerty met I Saw It On TV. Ik ga hem voor je opzoeken, beste Koop. Dankjewel daarvoor. Janette die zegt, goedemiddag Jan, graag de blauw van Dick van Altenaar met die arm om mijn schouder. Dat gaan we ook doen. Daddy is helemaal blij met het lezen en het luisteren. Mooi Jan, graag de blauw van René Karsten. We dansen en we springen. Of Hemagriet van Gerard Schonebeek. Ik hoor het wel. Fijne uitzending nog. Groetjes van Arno. Arno, dankjewel. En ik wens je natuurlijk ook een hele fijne zondagmiddag toe. Ja. Ik zal zeggen, laat je verrassen. Misschien hoor je zelf wat wij al voorbij komen. Ja. You never know. Nee. André Brichtman uit Wervelshoofd. Hij zegt, Pascal Redeker met Naar de Kroeg. Is kermis in Onderdijk. Dus we gaan weer naar de kroeg, zegt hij. Ah, leuk, gezellig man. Ja. Zo kan het gaan natuurlijk op zo'n zondagmiddag. Nou, laat het me weten. Studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 0591-30-2010. 0591-30-2010. Voor jouw muzikale bijdrage. Voor de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur op Gigante FM. Ja. Heerlijk hoor. Even in de draaimolen. André of niet? Zweefmolen. Eerst even naar de kroeg even goed vol laten lopen. En dan die draaimolen. Pascal Redeker.
1: Op de fiets door de stad. Want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht. Weer op zoek naar een nek. Even samen eruit. Ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor.

Eentje uit de verleden natuurlijk, uit die oude bananendoos. Muziek van Bakkeraal, Gigant FM en Sorry I'm a Lady. De vrolijkheid tot op zondagmiddag en de vrolijke uren. Dit is de muziek van Marlene. Ik dank.

JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: Fogerty op Gigantum en I Saw It on TV. Ja. Dus even kijken, buurman en buurman die zitten te luisteren en die wilden graag laten horen van Normaal en Mama, waar is mijn pils? Dat gaan we eventjes erbij zoeken, zeer zeker. Daddy zegt nog eventjes, gaat mooi zo. Dankjewel Daddy, ja. Dus even kijken, nog wat ingesproken. Goedemiddag Gigant FM, met Jan, hallo.
1: Vriends.
0: Hey.
1: We staan terug van FC Groningen, FC Twente.
0: Oh.
1: 2-2.
0: 2-2.
1: Graag een nummertje van René Schuurmans samen. Als dat niet lukt...
0: Ja.
1: Highway. Huil maar niet. Dankjewel, Topping. Je bent goed bezig.
0: Dankjewel. Dankjewel, Vince. Dankjewel, dankjewel. Ik groei in de lengte en de breedte, volgens mij. Hoog tijd voor de nieuwe megagigant van deze week. En die staat op de naam van Jeroen van Zelst.

ene kleine vrijheid op GigantFM. Beste Herman uit Zwijndrecht. Jij vroeg om een plaat van de Havenzangers. Ik heb het ook wel een plaat van de Havenzangers. Alleen, ja, die toevallig net niet. Nee. Dus ik heb een ander alternatief gezocht voor jou. Dus die ga je zo dadelijk horen hier op GigantFM.

Een band dat eigenlijk nooit verloren gaat. Nee, eigenlijk niet. Pieter Kent en It's a Real Good Feeling op Gigant FM. Tijdens de vrolijke uren op deze zondagmiddag. De 6e van de 9e 2026. Ik kijk op een klokje. Ik denk, oké. We moeten even hier ruimte gaan maken voor het reclamegebeuren. En nieuws van 4 uur. En dan weer een beetje reclame natuurlijk. En dan zijn we zo dadelijk bij je terug met het derde gedeelte. Derde? Ja, het derde gedeelte al. Jongen. Wat vliegt de tijd eigenlijk weer voorbij, hoor. Daddy zegt nog eventjes na 5 uur herrie met Daddy. Leuk bedacht, Daddy. Ja, zeer zeker, hoor. Ja. Nou, we gaan er kijken. Maar ik denk dat ik wel weet wat ik moet gaan bereiden. Na de klok van 5 uur. Dus, gaat goed komen, denk ik. Zondagmiddag, Gigant FM.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 11:55 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. De Amerikanen kregen vanmiddag een rondleiding door de Sint-Sofia-kathedraal in Kiev. Deze kathedraal staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Terwijl Witkoff en Kushner gisteren met de Russische president Poetin over het beëindigen van de oorlog spraken, kondigde Zelensky aan dat Oekraïne het einde van de oorlog dichterbij wil brengen. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Er wordt gekeken naar de manier waarop ze zijn vertrokken, vooral wat betreft niet nagekomen diensten aan klanten. Het vertrek zou met een grote reorganisatie te maken hebben. Zo'n 10% van het personeelsbestand wordt geschrapt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. De huidige baas van de Wereldvoetbalbond staat onder druk nadat hij beticht werd van onder andere machtsmisbruik, zelfverrijking en het eigenhandig nemen van beslissingen. Afgelopen zomer lekte een plan uit waarin Infantino aandelen en rechten van het wereldkampioenschap aan private investeerders wilde verkopen. In april kondigde Infantino aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat is nog steeds het geval. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
0: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

0: terug in de tijd met Roland W. En het verhaal over Cindy Jane. Welkom terug, deel 3 voor deze zondagmiddag, de vrolijke uren. En ja, de eerste plaat na de klok van 4 was Normaal met Mama Boris Miepels. Nou, als ik het aan mijn moeder zou vragen, zal ze zeggen, je weet toch wel waar het staat?
1: Ja.
0: Ja. Heeft ze ook wel gelijk aan natuurlijk. Hè. Ja, zo is het hoor. Dus even kijken, goedemiddag, Gigant FM, met Jan.
2: Hallo. Hoi Jan, met Erik.
0: Erik.
2: Ik wil eens even te vragen, oh, ze hebben mijn verzoekplaatjes al kunnen winnen.
0: Ja.
2: Want ik heb even niet naar geluisterd.
0: Hoi.
2: Goedjes, Erik.
0: Foei, foei, foei, Erik. Ja, dan heb je de helft gemist eigenlijk.
1: Ja.
0: Erik vroeg om 2 platen, dus Anita en Ed, die heb ik al gedraaid, dus maar je had er nog een verzoekje op staan, hè?
1: Ja.
0: En nou uit die oude doos natuurlijk, hè, van Joop Knecht. Ik sta op wacht. Nou. Ga ik mijn best nog eventjes voor je doen om die plaat erbij te vinden. Dan, zo is het toch. Doe niet zo heel moeilijk over op zondagmiddag, hè? Nee. Dus even kijken. Hoi Jan, kun je me laten rijden van de New Form met Geluk en Geen Grenzen? En als het kan, ook een plaat van Queen en Want to Break Free. We gaan eens even kijken, Raymond. Ja. Koop, die is helemaal blij. Die stuurt een foto van zichzelf. Helemaal in zijn nobbies.

zat even te denken, ja, waar ging het toch weer over? Oh ja, die plaat van John Fogerty met I Saw It on TV. Ja. Nou, graag gedaan, beste ook. Dus, goed, muzikale suggesties, laat het weten via de mail studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale suggestie voor deze aflevering van de Vrolijke Uren tot aan de klok van 6 uur. Zo, Marco. Marco Schuitmaker heeft het over, ja. Marco Koch zingt ook, maar dat doet hij toch liever privé. Dit is Luzu. Schuil.

Santa Maria van Roland Keizer op Gigant FM. Ja, eens even kijken. Hoi Jan, is er nog wat respect voor dialect? Ja Arno, als ik kan graag een plaat van Mooi Werk. Ik zal zo graag. Boy Boy toch, met Nen Amerikaan. Kijk maar even. En nog bedankt voor het draaien van mijn voorbezoekje. Ja Arno, dankjewel. Zijn wel leuke plannen van je aan vanavond trouwens, ja. Dat gaan we er even wat van tussen zetten. Ja, dat is zeker. Jan, wil je deze voor ons draaien? Van Jannes. In gedachten fluister ik jouw naam. Lies van ons, Kerst en Tineke. Kerst en Tineke, dankjewel ervoor. En ja, die plaat die gaan we er ook bij bezoeken, ja. Die gaan we zo meteen ook eventjes ten gehoor laten komen, om het zo te zeggen. Maar eerst eventjes heel wat anders wat. Want ja, Erik die was het eventjes eventjes kwijt niet, maar hij had het misgelopen. En gelukkig had Erik twee platen aangevraagd. Dus die ene heb ik al gedraaid, maar die andere dat gaan we...

Beetje van een zus, beetje zo, beetje van een hier, beetje van een daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

Elvis Costello en Oliver's Army op GigantFM. En heerlijke plaat om inderdaad weer eens te horen tijdens de vrolijke uren. Even een rustpuntje in de show. Speciaal voor Kerst en Tineke. Deze plaat van Jannes.

Tony, Christy en Amarillo. Ja, heel wat jaren geleden, maar het is en blijft nog steeds een leuke plaat, hoor. Ja. Dus even kijken, vriend, als het kan, een nummertje van Cotley & Cream. Graag een nummer van de kleinzoon van Romy, Klaas. Even kijken. Arno, die reageert nog even op die plaat van Boy Boy, toch? Met Nen Amerikaan, met respect, Jan. Graag gedaan, beste Arno. Ja, ja, en dan krijg je nog wat meer berichtjes. Ook van Tineke. En die zegt ook, eens even kijken. Lieve Jan, dankjewel voor het draaien van het nummer van Jannes. Ja, en ja, muziek is emotie. En dan kun je soms inderdaad, om het maar zo te zeggen, je eieren kwijt. Je gevoelens, ja. Dit is Klaas Enstra op Gigant FM. Jongsdroom.

al heb je niets. Het is bijna 5 uur geworden. Dat betekent dat we ons gaan opmaken voor het laatste gedeelte van de vrolijke uur en voor deze zondagmiddag. Tot dan de nieuws. Deze van Queen en I Want to Break Free.

jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: www.kikemmen.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat er Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Bijna 1400 mensen zijn bij deze ramp omgekomen. Duizenden mensen worden nog vermist. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harald naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Koningin Sonja en koningin Mette-Marit zullen de stoet per auto volgen. In de stoet, die vanaf 12 uur vanaf het paleis zal vertrekken, lopen ook buitenlandse hoogheden, staatshoofden en vertegenwoordigers mee. De uitvaart vindt om 1 uur plaats. Na de dienst zal koning Harald naar zijn laatste rustplaats in het fort Akershus worden gebracht. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 11:55 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
8: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollen.
9: Autobedrijf Ferdy Snijders.
10: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

mensen, welkom terug in het laatste gedeelte van de vrolijke uren. Zondagmiddag, het einde van de zondag. Oh ja, einde van de zondag. We hebben nog een hele zondagavond ook, hè. Dus voordat je weer de wekker gaat en eruit moet van een werk en zo. Ja. Ook dat gaat gewoon weer door natuurlijk, hè. Ja. Even kijken. Ja. Hey Jan, lukt Cordy en Green nog? Het Cry. Alvast bedankt, Topper. Hans, ik denk dat ik hem doe als uitsmijter. Ja. Einde van de show, denk ik. Ja, ik denk het wel. Als afsluiter van deze dag. Ja, van de vrolijke uur. Dus even kijken. Goedemiddag, vrolijke Jan. Even een groet van ons. We rijden het zonnige Portugal. Hey, Portugal. Goedemiddag. 34 graden. Dat kan ik hier niet zeggen, 34 graden. Ja, dan moet de kachel aanzetten, maar. Hè. We luisteren weer gezellig mee. Alleen wordt het geen standje burenruzie. Groetjes van Marta en Peter. Nou, wat geen burenruzie. Je hebt toch een volumeknop op die telefoon zitten of zo. Waar je ook naar luistert, ik bedoel. Misschien krijg je wel ruzie op het strand of zo. Ja, je weet het niet. Hè? Maar standje buren, ruzie, ja, komt er wel aan. Dus, en heel veel plezier nog daar in Portugal. 34 graden, jongen, jongen. En hier maar klagen als het 30, 31, 32 wordt. En daar is het gewoon 34. Maar dan moet ik wel zeggen, het is een hele andere warmte. Het komt heel anders over, dus dat is niet meer zeker. Goed, welkom dus. Het laatste gedeelte van de vrolijke uren.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

0: Ja, ik doe wat ik wil en ik wil wat ik doe. Zoiets ongeveer plus minus. Muziek van Cynic op Gigant FM. En eens even kijken. Heb je het nummer ook van Billy Ray Cyclus en Iggy Breaky Heart? Wow. Jolanda die vraagt erom. Ik ga eens even kijken in die oude doos. Ja. Ik ga zoeken voor je. Wat ik ook nog moet gaan doen. Iets van een mooi werk. Alleen dat wordt wel even een andere van mooi werk, beste Arno. Want Marjon Vroeger die heb ik helaas niet. Dus, maar laat je verrassen, zou ik zeggen. BZN is ook onderweg. Maar eerst deze. Terug in de tijd op Gigant FM. Een piratenknijter van Welleer. The Nightbirds en Oh Baby Don't Go.
1: Ik zag jou daar toen in een leuk café. We droomden.

0: Dus, daar ben je erin van.
1: Mooi werk op Gigant FM.
2: Ja.
1: Op verzoek van Arno. Arno die vroeg eigenlijk om een ander plaat van Mooi Werk. En ik meen ook dat hij die plaat had, maar... Maar deze was wel goed, hè?
2: Ja.
1: Eigenlijk alles wel van Mooi Werk, dus... ik denk dat ik ook iemand in Winschoten wel blij heb gemaakt, Gert.
2: Ja.
1: En Christijn.
2: Ja.
1: Zijn ook van die mensen die houden wel van Mooi Werk.
2: Zo is het.
1: Gigant FM, de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. Onlangs nog gesproken met de drummer van deze band. De muziek gaat goed, zei hij. Nou, dat is mooi. Solidair, te veel voor.

bedankt voor de muziek. En tot de volgende keer maar weer. Ja, dankjewel. En dat zeg ik dus ook uiteraard. Iedereen bedankt voor, voor de aandacht en het aanreiken van jouw muzikale suggestie. En ja, we hebben het ons best weer gedaan, om het zo te zeggen. Fijne avond nog en graag tot volgende week. Vanaf de klok van 2 uur. Vanavond 11 uur. Bert Haan en Country Gigant. Fijne avond nog. Tot de volgende.

Ik hoor sommige mensen denken, heb je dat in het begin van de show ook niet gedraaid? Nee. Ja, het muziekje klonk wel hetzelfde, laat ik het zo zeggen. Maar dat was de versie van Willy Seitz, ja. En Mijn Beste Vriend. En dit was de versie van Romy. Mijn Beste Vriend. Eens even kijken, Daddy zegt nog mooi, fijne werkweek. Dankjewel, Daddy. Oh nee, dat zegt Koop. Daddy die zegt, fijne avond en een gezellige en veilige werkweek.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrij kwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal, waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: techniekemmen.nl.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vanuit het westen neemt de bewolking toe met een kleine kans op wat regen. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidoosten. De nacht blijft overwegend droog. De temperatuur varieert van zo'n 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met ook al snel zonnige periode. 'S Middags laat de zon zich veel zien en blijft het droog bij zo'n 24 graden in het westen tot 29 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig is met windkracht 5 of 6. Morgenavond komt er vanuit het westen meer bewolking bij met ook kans op een bui. Namorgen krijgen we wisselvallig weer met op dinsdag en woensdag vrij veel wind. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim 2 keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op GigantFM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
7: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
8: GigantFM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Kliniekemmen.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

laat je verrassen. Dit is Gigant FM. Gigant FM.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat 2 keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim 3/4 van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht, wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
7: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.
8: Een zender.
9: One, two, three, squad.

0: amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
1: Ja, hallo, Zwarte Kat. Hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door. Spreekt u maar. Over.
0: Hallo, hier Radio Rode Hond. Hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
1: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

Hij schopte tegen de kasten, de borden vlogen door het hele huis. De glaasjes en de kumkes, die kwamen ook nog aan de beurt. Het was een herrie als een oordeel, het was ongeheurd.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollen.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal-rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
6: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeter.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers, ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken 900 miljoen dollar op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan 2,3 miljard dollar aan opbrengsten. Het is de 4e Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: bliksem, ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie je ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweer en rolloen.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
8: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorden en Dedemsvaart.
4: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

0: Klassieker aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij doet weer.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Talk wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Grand FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.